kronkronkron wone mensɔre nyame wɔ wo fie wate asase nyinaa reto kronkron wɔde nsɛmpum reto nnwom ɔsoro abɔpo wo reto kronkronkronsoro abɔpo wo reto kronkron metie no